U hoorde Lore van Clannad. We vervolgen met het album The Book of Secrets van Lorena McKennitt. Lorena McKennitt is een Canadese singer-songwriter, multi-instrumentalist en componiste die wereldmuziek schrijft, opneemt en uitvoert met Keltische en Midden-Oosterse invloeden. Ze staat bekend om haar verfijnde en heldere sopraanstem. Eind jaren 70 raakte ze gefascineerd door wat nu Keltische muziek wordt genoemd. Lorena McKennitt voelde zich aangetrokken tot een rijk, eeuwenoud tapijt van klanken, ritmes en verhalen. Ze ontdekte mythen en tradities die op elkaar lijken, afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, volkeren die overeenkomsten vertonen en tegelijkertijd uniek zijn.

U hoorde The Early Years 1969 tot 81 van Christy Moore. We vervolgen met het album Destiny van Celtic Woman. Celtic Woman is een Iers muziekensemble bestaande uit 4 zangeressen en 1 violiste. De groep speelt Keltische muziek, evenals moderne liederen. Celtic Woman bestaat uit 3 Ierse zangeressen en een violiste, begeleid door een complete band en doedelzakspelers. Hun talent en energieke aanpak zorgen voor een frisse fusie van eeuwenoude muzikale en culturele tradities. Deze onvergetelijke muzikale ervaring biedt de vrouwen de kans om 16 tijdloze, traditionele en hedendaagse Ierse klassiekers ten gehore te brengen, gehuld in de befaamde stijl van de groep.

0: for Mr. Murphy.
1: En met de Dubliners zijn wij aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Met vandaag veel bekende namen zoals Chopin, Franz Liszt en Mozart. Straks over een kwartier liederen van een minder bekende Spaans-Catalaanse componist genaamd Jaime Padrós. De opening wordt verzorgd door een ensemble onder leiding van Felix Koch in de kantate Niem von uns, Herr, du treuer Gott van Georg Philipp Telemann. Naast de drie vocale solisten hoort u de Gutenberg-solisten en het Neumayer-consort. De kantate Niem von uns, Herr, du treuer Gott van Georg Philipp Telemann.

Dat was de Telemann-kantate Niem von uns, Herr du treuer Gott. Je hoorde de sopraan Agnes Kovacs, countertenor Jeff Mack, de tenor Georg Poploets en de bas Hans-Christoph Begemann. Felix Koch dirigeerde verder Gutenberg-solisten en Neumeier-consort. Voor het tweede onderdeel tappen we uit een ander vaatje, liederen van de Spaans-Catalaanse componist Jaime Padrós, in een bewerking voor sopraan en accordeon, met de sopraan Maria Palasca en accordeonist Andreas Nebel. Het zijn delen uit Cancionero del Lugar van Padrós.

Liederen waren dit van de Spaanse componist Jaime Padrós door de sopraan Maria Palasca en accordeonist Andreas Nebel. Het waren delen uit zijn Cancionero del Lugar. Pianist Alessandro Del Yavan op het podium nu. Hij speelt van Frédéric Chopin het scherzo nummer 4 opus 54 en daarna de nocturne opus 62 nummer 1. Alessandro Del Yavan.

De Italiaanse pianist Alessandro Del Javan speelde na een scherzo zojuist de Nocturne opus 62 nummer 1, ook van Frédéric Chopin. Trio Gaspar, een Duits pianotrio, speelt nu van Joseph Haydn het pianotrio nummer 20 in Beschoot.

Trio Gaspar speelde Joseph Haydn's pianotrio Hoboken 15 nummer 20 in Best Groot. Te vinden op een recente cd waarop nog drie andere pianotrio's van Haydn te beluisteren zijn. In de ochtendeditie van de Concertzender. Muziek nu van de Hongaar Zoltán Kodály, gevolgd door werk van de Finn Jean Sibelius. Van Kodály hoort u Zomeravond, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra.

Dat was de elegie uit koning Christian II van Jean Sibelius door het strijkorkest van Helsinki. Dit is tot 10:00 vanmorgen de ochtendeditie van de Concertzender. Alle informatie ofwel speellijst van deze 3 uur vindt u op onze website concertzender.nl. Pianist Michel D'Alberto speelt nu Franz Liszt en Sergei Rachmaninov. Van Franz Liszt nu Reminiscence de Normand.

pianist Michel Laberteau speelde Wohin van Sergei Rachmaninoff en Franz Schubert. Dan nu drie strijktrio's van Mozart, waarbij een suite bijvoorbeeld grotendeels opgebouwd is uit arrangementen naar fuga's van vooral Johann Sebastian Bach. Hier is Prelude en Fuga voor strijktrio, curfew-indeling 404a, van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoort het Jacques Thibaud-trio Berlijn.

Het Jacques Thibaud Trio Berlijn speelde deze prelude en fuga voor viool, altviool en cello, Köchlin-indeling 404a, van Wolfgang Amadeus Mozart, waarbij hij goed had geluisterd naar Johann Sebastian Bach. Nu Serioso, dat is het strijkkwartet nummer 11, opus 95 in F klein, van Ludwig van Beethoven. Dit is het Schuppanzig-kwartet.

Zo klonk de Sinfonia Concertante voor viool en altviool van Mozart, met Gidon Kremer op viool en Kim Cash-Cashen op altviool. Nicolaus Arnoncourt dirigeerde de Wiener Philharmoniker. Mozart had in Parijs een Franse opera willen schrijven. Dat kwam er niet van, maar het is veelzeggend. Na jaren van relatieve stilte had dit genre nu zijn interesse. Mozart ging het schrijven van opera's steeds serieuzer aanpakken. In 1779 werkte hij aan twee opera's die we, met wijsheid achteraf, als voorstudies voor latere meesterwerken kunnen zien. De eerste opera is Tamos, een fantasieverhaal in een oud-Egyptische setting. Het doet denken aan Die Zauberflöte en zowaar, ook dit verhaal is geschreven door een vrijmetselaar. Mozart begon al in 1776 met de compositie en zou er tot 1780 periodiek op terugkomen. We laten u er nu twee fragmenten uit horen.

U hoorde het begin en het eind van Tamos, König in Egypten, door het Nederlands Kamerkoor, het Collegium Vocale Gent en het Concertgebouworkest, wederom gedirigeerd door Arnoncourt. De andere opera die Mozart schreef dit jaar was Zaïde. Deze opera was geschreven voor Wenen, de stad waar hij nog altijd van droomde. Het is een Turkse opera en als zodanig een voorsmaakje van Die Entführung aus dem Serail. Het werk kwam niet klaar, maar de muziek die hij schreef is de moeite meer dan waard.

Dat waren twee aria's uit Mozarts opera Zaïde. Details over de uitvoering vindt u op onze website. Het jaar daarop zou Mozart zijn eerste echte meesteropera schrijven. Onderwijl bleef hij zijn taken als hofcomponist vervullen. Dat alles hoort u in de volgende aflevering. Dit was Sans Souci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar een uur zwerven door de klassieke periode. Vandaag staan twee meesterwerken centraal uit de Weense klassieke kamermuziek. Joseph Haydn's strijkkwartet in G groot en Wolfgang Amadeus Mozart's strijkquintet in G klein. Twee werken die laten horen hoe verfijning, dramatiek en emotionele diepgang in de klassieke periode hand in hand gingen. Haydn's strijkkwartet in G groot, Hoboken 341, maakt deel uit van Haydn's opus 33, gepubliceerd in 1781 en door de componist zelf aangekondigd als werken die op een geheel nieuwe en bijzondere manier waren geschreven. In deze kwartetten neemt Haydn afstand van het oudere model, waarin de eerste viool domineerde en de overige stemmen vooral begeleiden. In plaats daarvan ontstaat een gelijkwaardiger samenspel tussen de instrumenten. Thema's worden voortdurend doorgegeven, becommentarieerd en speels gevarieerd. Juist daardoor kregen deze kwartetten enorme invloed op Mozart en later ook op Beethoven. De combinatie van intellectuele verfijning, menselijke warmte en speelse inventiviteit maakte het opus 33 tot een hoogtepunt van de klassieke kamermuziek. Bovendien vormde zij een directe inspiratiebron voor Mozarts beroemde reeks van 6 aan Haydn opgedragen kwartetten, die kort daarna ontstonden. Luistert u nu naar het strijkkwartet in G groot, Hoboken 341 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Chiaroscuro-kwartet.

Dit was het strijkkwartet in G groot, Hoboken 341 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Chiaroscuro kwartet. Mozarts strijkquintet in G klein, KV 516, behoort tot de absolute hoogtepunten van de kamermuziek uit de 18e eeuw. Het werk ontstond in 1787, het jaar waarin Mozart ook de opera Don Giovanni voltooide. Mozart schreef in totaal 6 strijkquintetten, telkens voor 2 violen, 2 altviolen en cello. Anders dan veel componisten die een extra cello toevoegden voor meer sonoriteit in de bas, koos Mozart juist voor verrijking van het middenregister door die extra altviool. Daardoor krijgt het ensemble een donkerder, voller en intiemer klankbeeld. Van de 6 quintetten neemt KV 516 een bijzondere plaats in. Het is een van Mozarts weinige grote instrumentale werken in G klein. Een toonsoort die hij vaak reserveerde voor muziek met een uitgesproken dramatische of tragische lading. Mozart werd ook door zijn tijdgenoten vooral bewonderd vanwege de schoonheid van zijn melodieën. Maar in dit quintet openbaart zich ook een componist die ongekend diep in de menselijke emotie weet door te dringen. Het werk vormt daarmee een brug tussen de evenwichtige wereld van de klassieke stijl en de meer persoonlijke, emotioneel geladen muziek van de romantiek. Hier is het strijkquintet in G klein nummer 4, KV 516, van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door het ensemble Spunikunife. Het quintet heeft 4 delen.

U hoorde het ensemble Spoonie Coenife dat het strijkquintet in G klein nummer 4 KV 516 van Wolfgang Amadeus Mozart uitvoerde. Dit was Zwerven door de klassieke periode. De speellijst kunt u vinden in de gids op de website concertzender.nl en in de app. Het programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

We trappen af met twee zangtalenten die een grote ster moesten worden. Maar het duurde nog even voordat ze in de juiste omstandigheden terechtkwamen. Allereerst Lou Rawls. Al jaren binnen de blues, jazz en gospel een household naam. Maar pas bij het Philadelphia label het grote succes door de producers, componisten en het voortreffelijke orkest. De prachtige titel is If I Coulda, Woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd vooral bekend als onderdeel van de vooruitstrevende hoek in de jazzmuziek. In 2024 brengt hij een nieuw album uit dat direct wordt genoemd als een van de albums van het jaar. Op het ECM-label met een klassiek pianotrio achter hem. Titel van het nummer is The Water Is Rising. Recent draaiden wij een nummer van het tributealbum voor Miles Davis getiteld So Near, So Far. Wat ons betreft een van de beste in dat mini-subgenre. De andere is I Remember Miles. Shirley Horn maakte zeer originele keuzes. My Man Is Gone Now. Niet in de uitvoering zoals op het album Porgy & Bess, maar veel eerder, geïnspireerd door de late uitvoering op het elektrische comeback-album We Want Miles.

Initiaal BB van Serge Gainsbourg. En in het refrein zong BB zelf ook nog mee, met wie hij een relatie had. Maar toen hij dit opnam, was die inmiddels beëindigd. Dit zat overigens niet op de verzamel-LP die onlangs verschenen is van Brigitte Bardot, vinyl dus, in de serie The Best of Fnac. The Best of Fnac. Te koop bij die bekende boeken- en platenketen in Frankrijk en België. En in die serie zijn LP's verschenen van allerlei bekende artiesten in de categorie variété française. Mooie selecties, maar helaas hele lelijke hoesfoto's.

trouwens. Ook in het geval van BB, dat is toch wel erg opvallend. Ze hebben echt hun best gedaan om daar een hele lelijke foto van te vinden. Heel knap. Nu een hele grote hit van 40 jaar geleden. Op de Franse televisie zijn regelmatig programma's te zien met clips uit de jaren 80. En wat verhaaltjes erbij, herinneringen. En dit lied ontbreekt dan nooit, Un Rouge et Noir van Jeanne Masse. De titel verwijst uiteraard naar de klassieke roman van Stendhal. Het lied gaat over de spanning in iemands hoofd en hart tussen enerzijds passie, verlangen, het rood, en anderzijds melancholie, angst, pijn, het zwart.

0: Bij de finale van de Coupe de France, die rechtstreeks op de Franse televisie werd uitgezonden, speelde een harmonie, Amenez-moi, van Charles Aznavour. En dat leek mij een leuke reden om dat lied weer eens te draaien. Maar toen dacht ik ineens aan dit vrolijke niemandalletje waar ik uiteindelijk voor gekozen heb, van Boulevard Désert, een groep uit Tarbes in de Pyreneeën. Amenez-moi uit 2015. Nu, na al die luchtigheid, iets waardoor we in een hele andere sfeer komen, onheilspellend, over kleine crimineeltjes in buitenwijken die rondhangen bij een cafetaria, op bromfietsen rondrijden en op motoren, totaal niet geïnteresseerd zijn in politiek en geen zin hebben om voor een hongerloontje te werken zoals hun ouders. Een lied van een LP van Léo Ferré uit 1985, geheel gewijd aan teksten van zijn vriend Jean-Louis Cosimon, die in oktober van dat jaar zou overlijden.
1: À moitié de chien bâtard, de terrain vague, enchaîné. V'là les loupards, c'est pas la traîne, ça n'est sa frime.

Femme du Monde zong Pia Moustaki, dochter van Georges. Op 23 mei was het alweer 13 jaar geleden dat hij overleed. Philippe Elan nu, die ook deze zomer weer optreedt in het Concertgebouw samen met pianist Gregor Bak. Op 24 en 25 juli. Hopelijk zingt hij dan ook weer dit mooie lied uit 2023, Doux Soleil.

Drie mensen die het Nederlands goed beheersen. Zojuist Adamo van zijn vorig jaar verschenen album, het lied La Clé du Bonheur. Daarvoor Julie Huard, dochter van een Franse vader, de zanger Fernand Huard, helaas overleden, en een Nederlandse moeder. En ze timmerde zeer aan de weg met haar band, met een jazzy, chansonesque repertoire. In 2019 won ze de aanmoedigingsprijs op het Concours de la Chanson en we draaiden Danseur de Charlatan. Nu een lief liedje van Brigitte Fontaine uit 1971, toen haar stem nog niet was aangetast door de tijd. Cet enfant que je t'avais pas fait. Ze zingt het samen met Jacques Higelin.

Lenny Coeur, die is gestopt met optreden en naar Israël gaat verhuizen. Dit kwam uit de tijd dat ze veel in Frankrijk werkte, begin jaren 70, en optrad in het voorprogramma van niemand minder dan Georges Brassens. Tout ce que j'aime. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Volgende week is uw animateur Jos Benders.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond staan Los Papines in de schijnwerpers. Los Papines zijn de vier broers Ricardo, Luis, Alfredo en Jesús Abreu. Het zijn rumberos. Dat wil zeggen uitvoerders van de rumba, die zingen, dansen en percussie spelen. De Afro-Cubaanse muzieksoort rumba is samen met danzón en son de basis van de populaire Cubaanse dansmuziek. De vier broers Abreu, Los Papines, werden geboren in de volkswijk Marionao in Havana, waar ook de beroemde Chano Pozo vandaan kwam. Al in 1957 vormden ze een trio zonder de jongste, Jesús, want die zat nog op school. In die tijd traden ze op samen met andere groepen.

Los Papines begonnen in 1963 met z'n vieren met hun tournees rond de wereld. En terug in Cuba vormden ze het slotnummer van de gigantische show in de Tropicana nachtclub. Intussen werden er platen gemaakt. Hier zijn Los Papines te horen met een aantal zeer bekende Cubanen. Onder andere bassist Cachaito, pianist Ruben González en trompetist Arturo Sandoval.

Bij de laatste opname werden naast conga's ook zogenaamde cajones gebruikt. Kisten, nog een overblijfsel uit de slaventijd toen er geen drums voorhanden waren. Van Los Papines kan je zeggen dat je ze gezien moet hebben om het allemaal te kunnen bevatten. In 1988 stonden ze 3 weken in Theater Carré in Amsterdam en in 1992 in Paradiso. Niet alleen mannen voeren de rumba uit, de beroemdste vrouwelijke rumbera was Celeste Mendoza. Met haar maakte Los Papines de volgende opnames.

Rumbieros Los Papines met rumbera Celeste Mendoza in Havana, Cuba. Door congueros wordt de meeste improvisatie op de kleinste van de conga's, de quinto, gespeeld. Bij deze vier broers speelt de oudste, Ricardo Abreu, beter bekend als Papin, deze quinto. Daarna een opname waar het ritme wordt aangegeven door geluiden gemaakt met de mond. Dat is iets waarin Los Papines zich tijdens hun lange vliegreizen hebben bekwaamd.

Los Papines. Jarenlang wilde ze zo graag met Tito Puente optreden. Maar het embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba maakte dat niet eenvoudig. Bovendien had de internationaal bezige Tito zijn eigen agenda. Al in 1994 hadden Los Papines een lied gecomponeerd en uitgebracht op Tito Puente. Recordando a Tito Puente. En nog vlak voor Tito's overlijden troffen ze elkaar in een club in New York City en speelden ze samen. Die erbij waren, hebben het er nog steeds over. Met dit Recordando a Tito Puente wordt Mambo besloten. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman. En dan nu Los Papines met Recordando a Tito Puente.

Dat was Grand Street, een compositie van Sonny Rollins, gespeeld door een 12-mans big band. New York City, juli 1958. Solisten, Sonny Rollins tenorsax, Ned Adderley cornet en René Thomas gitaar. Het arrangement is afkomstig van Ernie Wilkins, die ook de volgende drie stukken heeft gearrangeerd. Ernie Wilkins is niet alleen de arrangeur, maar ook de componist van het volgende stuk, Far Out East. Een verwijzing naar het uiterst succesvolle album Way Out West, dat Sonny Rollins in maart 1957 aan de westkust had opgenomen. U hoort Sonny Rollins en The Big Brass, met als solisten Sonny Rollins en René Thomas.

Dat was Far Out East. De Big Brass heeft als bezetting 4 trompetten, 3 trombones plus een tuba en een 4-mans ritmesectie. De tubaspeler Don Butterfield en de drummer Roy Haynes spelen in dit gelegenheidsensemble allebei een fantastische, stuwende en kleurende glansrol. Er resten ons nog 2 stukken door Sonny Rollins en de Big Brass. In Who Cares zijn Sonny Rollins, René Thomas en de pianist Dick Katz de solisten. En in Love is a Simple Thing zijn Rollins en René Thomas weer de enige solisten. 11 juli 1958, Who Cares en Love is a Simple Thing.

Ja, en hier hoor je duidelijk ook de rock-invloeden, de scheurende gitaar, de Fender Stratocaster en Eve die helemaal losgaat. Maar ook het benoemen waard en de mooie composities die Eve schrijft. En we gaan ook verder met twee composities van Eve, dat is Pyramids en Flamingo's Dance. En die komen van het album Pyramids. En we horen verder op bas Peter van Straten, op drums Leon Klaassen, flugelhorn Ak van Rooyen. En op piano Hans Vromans. Eve heeft later ook gespeeld bij Focus trouwens. Dus heeft Jan Akkerman vervangen. Hij kon ook een keer Mike Stern vervangen, heb ik gehoord. Ik weet niet helemaal precies hoe dat is afgelopen. Maar later nog even meer daarover. We gaan eerst even luisteren naar Pyramids en Flamingo's Dance.

Ja, nogmaals even, wat een mooie composities schrijft Eve. En ik weet ook dat hij een groot fan is van moderne klassieke muziek, van Bartok. En ja, dat soort dingen hoor je ook terug. Mooie harmonieën en nou ja, het zit allemaal heel goed in elkaar. En het is ook best wel ingewikkeld, weet ik uit ervaring. Maar we gaan even naar Focus, want daar heeft Eve ook even bij gespeeld. En er is een nummer dat heet Song for Eve. Ik kan helaas niet alle informatie terugvinden, maar volgens mij is dit dus een studioopname van Eve met Focus. Dus Thijs van Leer op Hammond onder andere. En nogmaals, dit nummer heet Song for Eve.

Ja, dat doet me denken aan volgens mij begin 2000. Er was een week van live muziek in de Pompoen. Dat was een jazzclub in Amsterdam. En de hele week speelde Eef daar met band. Volgens mij onder andere David de Maris Owens op bas. Karel Boulet op piano, denk ik. Drums weet ik niet meer. Maar Eef speelde daar iedere avond. En ik was daar volgens mij ook iedere avond bij. En er was één avond, weet ik nog. Dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dat was zo intens dat Eef... ik weet niet wat er gebeurde, maar hij ging maar door met soleren en mooie dingen spelen. En ja, dat was echt heel bijzonder. Ik weet ook nog dat er iemand naast me zat die is gewoon even weggelopen omdat het gewoon te intens was. Het was echt heel heftig om dat mee te maken, maar toch wel op een hele goede manier, op een mooie manier. Dat, om te zien dat muziek zo binnen kan komen. Dus dat was echt een hele mooie avond. En dat was echt een van de momenten die ik... Nou, wat ik al zei, dat vergeet ik nooit meer. En dat is het bijzondere van Eef Albers ook, dat hij zo ver kon gaan in het muziek maken. We gaan even verder nu met een wat oudere opname. Ik denk dat dit een opname is van... De Sky Masters, want daar heeft hij ook bij gespeeld. Het is in ieder geval een oude standard, record daarmee. En je kan horen dat even ook goed thuis was in de Latin muziek. Dus we gaan nu even luisteren naar record daarmee.

Ja, dat waren volgens mij dus de Sky Masters met dus als solist Eve Albers. Ik weet het helaas niet zeker, dus vergeef het me als het niet klopt. Maar wat wel klopt is dat Eve Albers veel luisteraandacht verdient, want hij is een fenomeen, een Nederlandse gitaarheld. En om af te sluiten wil ik nog wel even een leuke anekdote vertellen over Eve, over hoe hij composities maakt, over hoe hij schrijft. Ik was erbij toen aan hem gevraagd werd van Eve, hoe schrijf jij je nummers? En toen zei hij, het is alsof je in de mist loopt en in de verte denk je dat je een boom ziet staan, maar als je dichterbij komt, blijkt het toch een paard te zijn. Dus, daar laat ik het even bij. We sluiten af met een nummer uit het radioprogramma Session en het nummer is Bolivia. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

We zijn vandaag maar weer eens de zolder opgekropen om te kijken wat er in de schatkist aan 45 toeren singles nog ligt. En dat was aardig wat. Dus vandaag een tweede selectie, want een paar maanden geleden hebben we al eens een keertje daar een graai uitgedaan. We begonnen met Tab Smith, Someone to Watch Over Me. Tab was toch wel vooral om zijn ballads beroemd. En dat geldt dus ook voor Soft Breeze uit 1957 of 1958.

Tab Smith met Soft Breeze. Dat is toch wel een van de meest lyrische alt-saxofonisten uit de zwarte muziekgeschiedenis. Vier dingetjes uit New Orleans, 1950. Achtereenvolgens I'm Looped van Tommy Ridgely. Come On, Smiley Lewis. Jumpin' Tonight van Big Joe Turner. En Ballin' with Archie van Archibald.

dan zult u misschien denken, Big Joe Turner, die kwam toch uit Kansas City en die is toch naar New York gegaan op een gegeven moment. Wat doet hij in New Orleans? Maar die heeft er wel degelijk tijden gewoond en gewerkt. En gewoond boven de Dewdrop Inn. Dat was dus, zeg maar, ja, het Walhalla van de Rhythm and Blues in New Orleans in de jaren 40 en 50. En dus het orkest wat hem begeleidde was vermoedelijk dat van Dave Bartholomew. Van Billy Hope weet ik eigenlijk niks. Een tenorsaxofonist die in 1957 of 58 misschien de volgende opname heeft gemaakt op Savoy. Bad Times en The Deacon Walk. Die Deacon Walk, dat klinkt er wel heel erg modern. Meer jaren 60 dan jaren 50.

Billy Eckstein, de koning van het vibrato, kunnen we hem wel noemen. Leuk om bij die bezetting van die band dan ook weer nu te zien. Bijvoorbeeld zie ik, valt mijn oog op, dat je daar bijvoorbeeld Quincy Jones en Thad Jones als trompetisten in zaten. Deze opname. Sammy Davis, die maakte in 1955 een album met Basie, I Got the Right to Swing. En ook daar ga ik twee stukken van draaien. There Was No Greater Love en G Baby, Ain't I Good to You.

0: Now, baby, you know that I dig everything you do and all like that.
1: Ja, Tammy Davis. There's no business like show business. Vandaar dat laatste, nog even dat laatste zinnetje van hem. Heel erg leuke opname. Fijne opname. Vorige maand draaide ik twee stukken van een album van de Count Basie Band, Swinging, Singing, Playing. En dat is eigenlijk de laatste bekende waar die met zangers hebben gewerkt. Band uit 2009 was dat namelijk. Met als leider van het orkest Dennis Wilson, die trombonist in de Basie Band is geweest. Dus al lang zonder Count Basie. Maar die band is wel blijven bestaan. En dat waren toen Nana Freeland en Jamie Cullum die daar de gast op waren. En vandaag de laatste van de zangers. En dat is Janice Siegel. Een mooie ballad, I Have Waited So Long.

0: onmiskenbaar voor de liefhebber. En dat zijn er heel veel. Waren dit natuurlijk Lambert, Hendrix en Ross. Sing Along with Basie heette het album en het is uit 1959. Achterin volgens luisterden we naar Tickletoe en Lil Darling. En het was een orgel in plaats van een piano. Dat hoorden we ook. Dat was redelijk ongebruikelijk. Gaan we door met misschien wel de allerbekendste voor een groot publiek. En dat is het album Sinatra at the Sands. Ook Frank Sinatra heeft meerdere albums met bezig gemaakt. Maar dit is toch wel eens een live album. Het is een fantastisch album. En daar speelde wel nog Basie zelf piano in. Maar het is allemaal uit 66, dus Basie was geleefde gewoon nog. Maar Quincy Jones staat voor de band als conductor. Ook hier weer twee stukken van. You Make Me Feel So Young en Street of Dreams.
1: Now I think I better sing before I turn 51. I mean 29, excuse me. You make me feel so young.

0: think I hurt myself again.
1: Ja, Sinatra at a Sense. En dan bij dat eerste stuk natuurlijk ook zijn introductie met de grappen zoals hij dat dan deed als hij live optrad. Want ook hij was een echt optreeddier. De laatste vocalist bij de Basie Band is George Benson. Dat is al die beloofde in 1983, Basie stierf een jaar later, aan Basie om een opname met de Basie Band te gaan maken. To do his music justice, had hij verteld. Maar Basie stierf en toen heeft hij dus later die belofte toch nog waargemaakt. Niet zo lang daarna. En dat was dankzij Frank Foster die de arrangementen voor Benson schreef. Die fantastisch zijn. En Benson zelf is echt geweldig. Een van de meest fantastische stukken, daar ga ik mee beginnen. Dat is een stuk van Frank Foster. En de skets van Benson zijn werkelijk fenomenaal. En ook de timing, het is fantastisch. Ready Now That You Are heet de compositie. En dan sluiten we af met Upstandard, I Only Have Eyes For You. En dan dank ik natuurlijk Marco Wens van Reuzen voor zijn technische assistentie. En ik hoop dat iedereen heeft genoten van deze Basie. Al die big band arrangementen, fijne big band arrangementen met ontzettende leuke variëteit aan zangers erbij. En dan hoop ik iedereen weer te treffen bij een volgende Vocal Jazz. Tot dan!

Welkom in het Paleis van de Weemoed, dit wekelijkse toevluchtsoord voor liefhebbers van de muziek van vroeger. Nu de zomer al zo gul zonnestralen over ons uitstort, sluiten we daar eens bij aan met een warmbloedig paleis dat zich hoofdzakelijk zal afspelen in het universum van de Bossa Nova.

Recado Bossa Nova door Milt Jackson vibrafoon met Roy Eldridge, de trompetist. Norris Turney op fluit, Norman Simmons piano, Ted Sturgis bas en Eddie Locke drums. En we begonnen met Sinatra, met The Girl from Ipanema. Een song die legendarisch is geworden in de versie van Astrud Gilberto. En ook haar toenmalige echtgenoot João Gilberto deed zich gelden in de muziek. Sterker nog, de mensenschuwe gitarist met het delicate, bijna fluisterende stemgeluid werd de vader van de moderne Braziliaanse muziek genoemd en geldt ook wel als de uitvinder van de bossa nova. In eigen land werd hij O Mito genoemd, de legende, en hier is hij samen met Stan Getz in O Pato.

Os Grillos heette dit, of ook wel The Crickets Sing for Anna Maria door Walter Wanderley. En ervoor Antonio Carlos Jobim en Elis Regina in Aguas de Marco. Vandaag een zomerse editie van het Paleis met vooral bossa nova muziek. De bossa nova ontstond aan het einde van de jaren 50 in Brazilië vanuit de samba. Bossa nova kun je vertalen als nieuwe golf, nieuwe trend. Het is muziek die warm klinkt, sensueel, altijd rustig is, nooit agressief en die door een breed spectrum aan muzici en vocalisten uit allerlei genres is beoefend. Serieus en soms ook luchtig. Zo is dit een liedje uit 1963, een nummer 7 hit in de Hot 100 van Billboard. Over iemand die een beetje triest en verloren in een danszaal staat, daar ten dans wordt gevraagd door iemand en dan voltrekt zich een wondertje. Edie Gourmet.

Het orkest van Lester Lanin, een expert als het ging om rustige dansmuziek. Zijn loopbaan begon in 1927 en in de tijd toen de bossa nova opkwam, was hij nog altijd een naam die ertoe deed in de muziekwereld. En ook was hij stevast te vinden op het inaugurele bal op het Witte Huis als er een nieuwe president was uitverkoren. Dit heette Recado, ook wel Slow Bossa Nova. En voor Idi Gourmet, zowel met haar grote hit als met Dansero. Een zangeres die uit de coole school kwam, hetzelfde malletje als Anita O'Day en June Christie, was Chris Connor. Maar haar stem paste ook mooi in een broeierig lied als Can't Get Over the Bossa Nova, over hoe je niet meer los kunt komen van die rage.

Desafinado, een woord uit het Portugees dat kan worden vertaald als uit de toon. Het was een compositie van Antonio Carlos Jobim uit 1959 en behoorde er net een versie van Dizzy Gillespie. Er werd door Newton Mendonca een Portugese tekst opgeschreven en op een zeker moment kwam er ook een Engelse tekst gemaakt door John Hendricks en Jesse Cavanaugh met als titel Slightly Out of Tune. En daarmee horen we Ella Fitzgerald.

De One Note Samba. Eerst door Peggy Lee en daarna de avontuurlijke versie door Perry en Kingsley. En na Ella Fitzgerald hadden we Bossa Nova Petite door trompetist Charlie Shavers bij het kwartet van Billy Byers. Die Bossa Nova rage waaide uit over de hele wereld, waar ook de soundtrack van de film Orfeo Negro uit 1959 een flinke rol bij speelde. Allerlei artiesten van naam waagden zich aan albums met bossa-repertoire. We hoorden al Ella Fitzgerald en Peggy Lee. En ook Frank Sinatra heeft er zijn sporen nagelaten.

0: Hello.
1: Een naam die niet mocht ontbreken in dit bossa-uurtje. Astro Gilberto bij Stan Getz in de Telephone Song. Het volgende is Debe Ser Amor, oftewel Het Moet Liefde Zijn, Baden Powell.

Meditation heette dit. Doris Day op haar Latin for Lovers album met Zuid-Amerikaans getint repertoire. We naderen alweer de finale. Sterker nog, we moeten al gaan afronden, zie ik op de klok. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek hadden we Willem van Schip. En we keren snel nog even terug naar het begin. The Girl from Ipanema, maar nu door pianist Bram Wijnands.

0: Welkom luisteraar, u luistert naar het programma Musicians Corner met vandaag als gast Ben van der Dungen over John Coltrane op de Concertzender. John Coltrane behoeft geen introductie, precies als Miles Davis werd hij 100 jaar geleden geboren. De Concertzender gedenkt beide muzikanten gedurende het jaar 2026 en in deze uitzending vertelt saxofonist Ben van der Dungen over John Coltrane en over de invloed die hij over de hele wereld had. Ben van der Dungen is een Nederlandse jazz saxofonist, muziekdocent, componist, producer en podcastmaker. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Al voordien startte hij met zijn studiegenoot trompetist Jarmo Hoogendijk het quintet waarmee ze in 1985 de NOS Meervaart Jazzprijs kregen. In 1987 kreeg hij de Nicolai Award van het Koninklijk Conservatorium. Hij vervolgde zijn studie in New York, Cuba, Colombia en India. Eind jaren 80 maakte hij een aantal albums met pianist en bandleider Rob van Bavel. Speelde samen met internationale muzici, onder andere Mo Waldron, Woody Shaw, Armando Peraza en Nicky Marrero. Sinds 1991 geeft hij les aan het niet-koninklijk Rotterdams Codart Conservatorium. Hij schreef onder andere voor zijn leerlingen de zakelijke handleiding voor muzici. En hij produceerde een aantal muziekproducties, eerbetonen aan respectievelijk Miles Davis en Louis Armstrong, genaamd Miles en Louis. Sinds eind jaren 2010 is hij zich gaan toeleggen op vertegenwoordiging van muzici bij Buma Stemra en de vakvereniging voor jazzmuzici BIMPRO. Hij is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Podiumplan voor jazzmuzici en muziekpodia. Hij maakte podcasts over jazz bij de Concertzender en die heet Dansen en de Blues. Over muziek. In Den Haag tenslotte is hij betrokken bij het podium De Nieuwe Kamer. Welkom Ben.
1: Hey, welkom.
0: We gaan het hebben over een van je favorieten, mag ik zeggen.
1: Ja.
0: En we beginnen meteen met het eerste nummer en dat heet The Feeling of Jazz. John Coltrane en Duke Ellington samen.

0: John Coltrane en Duke Ellington in The Feeling of Jazz. Iets heel bijzonders. Ben, wat hebben we hier gehoord?
1: Je hebt hier zitten luisteren naar Coltrane met zijn kwartet, Jimmy Garrison en Elvin Jones op drums. En daar zat natuurlijk niet McCord Tyner bij voor de geoefende luisteraar, maar er zat Duke Ellington zat erbij.
0: Als pianist.
1: Ja, een pianist. Dus dat is eigenlijk hij heeft zijn hele leven met veel verschillende soorten mensen platen opgenomen. En ik vond deze zo leuk en ook met de titel. Omdat je moet voorstellen dat Duke Ellington is een man van de begintijd. He, eind 1920 zat hij met zijn orkest in de Cotton Club in New York. Dus hij was zeg maar bij het ontstaan van de muziek. En in de 60e jaren, hij heeft een hele lange track record. Weet je, hij heeft tot en met 60 jaar is hij vreselijk actief geweest. En Coltrane luidt eigenlijk een nieuwe periode in de jazzmuziek. En dan zie je dus gewoon dat dat eigenlijk perfect bij elkaar kan bestaan. En dat kan ook nog tot een heel mooi resultaat komen. Je hoort eigenlijk het respect tussen die twee mensen, hoor je. Ze zitten elkaar niet in de weg. En ze kunnen eigenlijk ook precies datgene doen wat ze moeten doen. Zoals wie ze zijn. Ik bedoel, ze hoeven zich niet aan te passen. Ze zijn niet van de dienstverlening, om het zo maar te zeggen.
0: Nee.
1: Dat vind ik echt heel mooi. Dat je kan zien in de jazzmuziek dat oud en nieuw. En zelfs niet alleen in leeftijd, maar ook in opvattingen, genres. Ik bedoel, je begint in de 20, 30 jaren. Dan heb je toch een andere rugzak dan Coltrane in die tijd. Hè? En dat vind ik er eigenlijk heel mooi aan, dat je in jazzmuziek, dat je ziet dat het is toch een soort community op dat moment. En dat die mensen in staat zijn om ook elkaar zo te vinden, à la minuut. Want het wordt natuurlijk gewoon in de studio wordt afgesproken en dan schudden ze de hand en dan gaat die tape lopen en dan gebeurt het. Dus er zit heel weinig voorbereidingstijd aan vast. Dan vind ik het mooi. En dat is eigenlijk precies de feeling of jazz, hoe ik het ervaar.
0: Oké. Okay. We gaan naar Giant Steps. Nou ja, een van de bekendste albums en stukken van Coltrane. Een hele andere tijd. En we gaan er zo meteen wat over praten. John Coltrane, begeleid door Timmy Flanagan, Paul Chambers op bas en Art Taylor op drums.

0: John Coltrane Giant Steps. Een bom in de muziekgeschiedenis, kan ik het zo zeggen?
1: In de jazzmuziek zeker. Zeker in die tijd. Ik bedoel, het was... Giant Steps is een plaat op zijn eigen naam. Eigenlijk nog voor het hele gebeuren met zijn echte vaste band. En hij had al eerder natuurlijk een paar platen gemaakt. Blue Train is natuurlijk heel bekend. Soul Train. Maar hier was hij bezig met een... Coltrane is altijd een onderzoeker geweest. Ook in de zin van misschien wel zelfs een wetenschapper. Als je het zo ziet. Hè? Dat hij echt gaat kijken van... wat is er allemaal nog meer mogelijk harmonisch? En je moet voorstellen in zijn eerste periode... Dat is een periode die wordt gekenmerkt zeg maar, door ja, de hardbop. Zeg maar. En de
0: erfenis
1: maar.
0: Van Charlie Parker.
1: Ja, en het vervolg daarvan. En... Dat betekent dus eigenlijk dat je op harmonie zeg maar allerlei lijnen verzint hè, of studeert. En daar was hij vrij extreem in. En als je dan naar Blue Train luistert, zie je dat hij dat helemaal oprekt tot de max. En op een gegeven moment komt hij toch tot een soort moment dat hij op een andere manier naar die harmonie gaat kijken. Dit is eigenlijk een soort oefening. Het is wel een stuk, maar hij heeft met dit gegeven, laat ik het heel even kort uitleggen, dan weet je waar je naar luistert. Het is een onderverdeling van het octaaf in drie gelijke delen. Hè? Dus als je dan krijg je eigenlijk drie tonaliteiten, C, E en As. En daar gaat hij dan mee aan de slag. En dat moduleert in een heel kort tijdsbestek. Als je naar dit nummer kijkt, er zijn 16 maten. En de eerste 8 maten verandert het per maat. De tonaliteit, eigenlijk al halverwege de maat, hè, omdat de dominant zeg maar op het tweede gedeelte van die maat begint. Nou, anyway, en dat loopt dan af naar beneden. En zo zie je ook in die melodie. En dat loopt zo rustig naar beneden. Dan komt hij langs al die tonaliteiten, die drie. En het tweede gedeelte, als die 8 maten die omhoog gaan, dan loopt het eigenlijk oplopend. En dan heb je 2 maten de tijd. Dat betekent dus dat het anders is dan de gemiddelde standard of tune.
0: Die heel vaak toch een soort zelfde...
1: Ja, in een toonsoort blijven. Of dan gaan ze naar de vierde trap. Of ze moduleren in de bridge. Of weet ik veel wat. Maar dit is wel echt... En je hebt weinig tijd. Dus je bent eigenlijk in je beperktheid. En vaak ook in een snel tempi.
0: Ja.
1: Hè, zoals Giant Step, Fifth House of 26-2, Countdown. Dat zijn allemaal stukken die zeg maar gebaseerd zijn op dit principe.
0: Ja.
1: En kijk, je hoort ook aan Tommy Flanagan. Die krijgt waarschijnlijk voor het eerst voor zijn snuffert die changes. Dat is zeg maar de harmonische progressie. Ja, die heeft natuurlijk wel enige moeite mee. Terwijl je de elegantie en de fluency van Coltrane en de perfectheid, hoe die daar... ik bedoel, weet je wel, doorheen fietst.
0: Er zit geen foutje in, hè?
1: Nee, er zit echt, ik bedoel, dit is ook studiemateriaal. En ik bedoel, het zijn 12 chorussen waar je gewoon eigenlijk... een chorus is zeg maar 1 keer het rondje.
0: Ja.
1: 12 keer doet hij dat. En dan, de perfectie daarvan is eigenlijk briljant.
0: En hij heeft dit zelf uiteraard wel gestudeerd.
1: En die man die was, ik denk dat hij zo, de verhalen, als je het moet geloven, die studeerde ongeveer 8-9 uur per dag.
0: Ja, s'nachts ook nog.
1: Ongeveer. Ja, en ook nog in de pauzes en waar dan ook. Ja. En dus hij zal wel een soort autistische grondslag.
0: Maar dat geeft niet, want het is prachtige muziek uit tevoorschijn gekomen. Je zei net...
1: Het is een ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat het toch begrijpelijk is.
0: Ik denk dat het behoorlijk begrijpelijk is. Okay. Je zei net, het is studiemateriaal. Betekent dat jij ook dit aan je leerlingen geeft?
1: Ja, het is zo, je moet het zien. Kijk, nu het allemaal bekend is, hè, het is allemaal geanalyseerd en iedereen heeft het 100 keer opgeschreven en er zijn allerlei variaties over. Is het natuurlijk perfect studiemateriaal voor een bepaalde, je kan het gebruiken voor articulatieoefeningen bijvoorbeeld, maar ook het harmonische begrip, het is wel echt, als je tenor speelt, moet het op een gegeven moment toch wel een keertje voorbij zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat het nou een must is dat je het helemaal perfect hoeft te spelen, maar het hoort wel bij je muzikale opvoeding als tenorist, vind ja.

0: Little Old Lady uit 1959. Ben.
1: Ja, hij is opgenomen in 1959. Hij kwam eigenlijk later uit. Maar in 1959 zat hij waarschijnlijk nog in de eindfase van dat Miles Davis sextet. Vandaar dat hij ook deze ritmesectie, die komt daar ook vandaan. Jimmy Cobb en Paul Chambers en Wynton Kelly. En ja, het is echt een bijzondere plaat, vind ik ook. Vooral vanwege de kracht die hij uitstraalt muzikaal. Het is, hij overblaast zich eigenlijk niet. Ik bedoel, hij verliest zich niet in dingen. Het is een heel stabiele Coltrane die op elk stuk een soort concept qua hoe die daarop speelt, eigenlijk blijkbaar voor hemzelf heel duidelijk heeft vormgegeven. Wat eigenlijk leidt tot een heel soort innerlijke krachten die je hoort, vind ik. Dat heeft ook te maken met het gebruik van hoe die, zeg maar, het vocabulaire gebruikt. Dat is de lijnen, de

0: de melodieën die je verzint over die akkoorden, die zijn eigenlijk zo krachtig ook, omdat het eigenlijk gebaseerd is op een soort ja, moet dat, ik zou het eigenlijk haast kunnen omschrijven als een soort zuivere diatoniek. Dus heel erg in de toonladder. Als hij iets anders speelt, dan heeft hij eigenlijk een vervangende of een substituut harmonie, een vervangende harmonie, wat hij eigenlijk veel gebruikt. En in tegenstelling tot, zeg maar, veel tenoristen uit de hardbop, die toch meer vanuit die bebop kwamen, laat ik het zo zeggen, waardoor je eigenlijk een andere vocabulaire hebt, met veel meer chromatiek erin, omspelingen, passeernoten, waardoor het eigenlijk toch een minder, laat ik zeggen, zo'n duidelijke vorm krijgt.
1: Hè? En, dit is en zo, melodisch ook waarschijnlijk.
0: Het is een andere vorm van melodie, maar ik vind het zo krachtig. Het feit dat je gewoon zo goed in de diatonie kan spelen en het zo krachtig maakt, in combinatie met dat geluid,
1: ja,
0: in combinatie met de articulatie. De articulatie is eigenlijk de tong die je, zeg maar, op het riet plaatst op het moment dat je een noot aanzet of niet. Hij articuleert eigenlijk bijna alles. Dat maakt het zo krachtig. Het is qua time ijzersterk. Het geluid is, vind ik, van een schoonheid. Het is net of de zon gaat schijnen eigenlijk. Hè? Zo zie ik het een beetje. En bovendien vind ik het een heel elegant, leuk stukje.
1: Ik hoor wel mensen zeggen dat die Coltrane's toon en Coltrane's geluid, maar dus ook seks en toon, dat uit duizenden herkennen. Is dat voor jou ook zo?
0: Ja, helemaal. Ik heb eigenlijk heel weinig mensen gehoord die dat ook echt zo in de buurt kunnen komen.
1: Ja.
0: Maar dat is ook niet de bedoeling. Nee. De bedoeling is natuurlijk dat je door die man laat inspireren. Maar zijn geluid heeft misschien ook wel iets te maken met zijn hele karakteristiek. En dat hij heeft altijd een... Als je zijn geschiedenis kent, hij komt uit een predikantenfamilie en later is hij natuurlijk heel erg in de Heer terechtgekomen. Ook muzikaal, een bepaalde link. De preaching-achtige kwaliteit die hij heeft, van dat geluid. Je moet natuurlijk toch een soort dictie hebben, weet je wel. Dat je van, luister naar mij als je op het podium in een kerk, de kansel? Podium, moet je maar, het is wel. Maar goed, anyway. Dus je moet wel een soort preaching-achtige kwaliteit hebben in dat geluid. En dat heeft hij.
1: Ja.
0: En dat heeft hij eigenlijk, dat heeft hij van nature al gehad. Ja. Want ik heb wel eens een plaat van hem uit 1949. Dat was een witte opname, dat hij bij Dizzy speelde. Daar speelde hij ook een tijdje bij. En dan hoor je toch nog steeds gelijk Coltrane, maar dan wel een beetje geïnspireerd door Dexter Gordon. En ik heb ook opnames nog eerder, dat hij alt speelt bij de Gene Emmons. Die had een big band. En dan hoor je hem eigenlijk soleren op alt en dan hoor je eigenlijk gewoon een soort tenor die te hoog staat afgesteld.
1: We gaan door met een stuk wat je meer misschien politiek zou kunnen benoemen. Dat is het stuk Alabama.

0: van het album The Gentle Side of John Coltrane, het stuk Alabama. Bijzondere titel, Ben.
1: Ja, The Gentle Side is waarschijnlijk een verzamelplaat van weet ik van wat. En, of The Gentle, ja, hij speelt het heel ingetogen. Dit is echt halverwege de 60e jaren toch wel een andere sound dan dat we net horen. Hè. Dat was in eind 50 jaar, begin 60. En het heeft natuurlijk ook een hele, een thematiek. Het is, dat stuk is er niet voor niks. Het is, hij heeft dat gemaakt en gespeeld en opgenomen om als een soort eerbetoon, of misschien wel protest, daar ben ik eigenlijk niet zeker van, eerbetoon aan de slachtoffers van een moordpartij in Alabama. Dat waren kinderen en die werden door de Ku Klux Klan, maar in ieder geval mensen die, dat was natuurlijk een het is een vrij racistische samenleving in het zuiden van Amerika, zeker in die tijd.
0: En was het toen zeker, ja.
1: Ja, en dat, misschien is dat nog wel steeds zo, maar ik bedoel, toen was het heel uitgesproken en er was een hele golf van zwarte emancipatie met Martin Luther King en Malcolm X. En het is niet zo dat Coltrane nou een activist was in de zin van zoals Abby Lincoln of Max Roach was, maar het is wel zo dat hij zich daar wel in het kamp zat van de zwarte emancipatiebeweging. En daar dat heeft hij toch wel muzikaal op vele vlakken laten horen. En daar is dit dus een voorbeeld van.
0: Het is echt een eerbetoon, lijkt mij.
1: Ja, het is een eerbetoon en ter nagedachtenis en misschien ook wel aan de gruwelijkheid van het rassentegenstelling in het zuiden.
0: Ja, ja.
1: En ja, op een gegeven moment wil de zwarte bevolking er is een hele golf van emancipatie en protest en activisme. En dat roept weerstand op. En er is zelfs een opname van op tv gemaakt. Dus hij heeft er wel een effect mee.
0: Ja.
1: En ik moet ook, je hoort dit ook met het echte, met het Coltrane kwartet, om het zo maar te noemen. Hè. Met McCoy Tyner, Elvin Jones en Jimmy Garrison. Dat is echt zijn band. Dat is echt altijd, ja, in zijn hele periode is dat misschien wel zijn echte grootste band. Daar doet hij dit mee. En het is ook een soort, toch weer kom ik weer op die preaching-achtige kwaliteit van hem. Hij speelt hier een vrij eenvoudige melodie. Hè. Het is steeds C-mineur, dus modaal. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je één tooncentrum hebt. En normaal gesproken gebeurt er dan van alles en nog wat, maar hij blijft heel zuiver, blijft hij toch in die rond die C-mineur zitten. En dat, ja, hij heeft eigenlijk heel weinig notenmateriaal nodig om heel veel te vertellen.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk het mooie van het soortelijk gewicht van zijn muzikaliteit is zo enorm dat je eigenlijk, als je er naar luistert, ja, ik heb wel eens een keertje naar Psalm, dat is het vierde deel van een suite die hij heeft geschreven van Love Supreme, en dan zit je naar te luisteren en denk je van, hoe faceert hij dat? Het is eigenlijk zo'n enorme aparte manier van het fraseren en de soort innerlijke rust die het uitstraalt. Mm. En dat geeft het zo ongelooflijke kracht.
0: Ja.
1: En hij, later kwam ik erachter dat hij een gedicht had gemaakt en dat op de lessenaar had gezet. En dan, hij speelt dat gedicht. Dus hij fraseert aan de hand van poëzie.
0: Ja,
1: dus ik weet niet hoe hij dit gedaan heeft. Ja. Dat vertelt het verhaal niet. Maar nee, het is niet iemand die zomaar eventjes daar gaat staan en dus bijna alles wat hij heeft gedaan, dat is zwaar voorbereid en over nagedacht, ja, en ingestudeerd.
0: En ook beïnvloed, ja, hè, door buitenaf. Het volgende nummer is een nummer, ik neem aan, opgedragen aan een vrouw.
1: Ah ja.
0: En het heet Naima.

0: Naima van het gelijknamige album Naima.
1: Naima. Dat is de eerste vrouw waar hij mee is geweest. En zijn tweede vrouw is Alice Coltrane. Dat heeft hij op een gegeven moment, denk ik, dat hij... dat was natuurlijk een ander soort type vrouw dan Naima. Daar is eigenlijk weinig over bekend. Behalve in Chasing the Train staat dat hij op een gegeven moment thuis kwam. En dat is, Chasing the Train is een van de biografieën. Van, dat hij thuis kwam en dat hij zei tegen Naima, I think it's time for a change. En lekker, dat was het. Dus ik denk ook wel dat hij wat dat betreft, weet ik daar eigenlijk te weinig van om daarover op in te gaan. Maar
0: nou,
1: dat
0: je
1: is,
0: zegt het heel aardig. Maar,
1: ja, nou ja, kijk, Naima, voor mij is het vooral een enorme schoonheid in het stuk. Als je naar dit stuk luistert, hè, dat natuurlijk een soort belletempo, hoor je eigenlijk een soort pedal. Je hebt een A-gedeelte en een B-gedeelte. De A-A-B-A. En in het A-gedeelte hoor je één lange pedalnoot met daar overheen allerlei akkoorden die zeg maar...
0: En een pedalnoot, dat zou je het Nederlands pedaal.
1: Zeg maar de grondnoot, de hoe moet je dat zeggen? De noot, de root noot. En daar overheen heeft hij allerlei klankvelden. Dus... Op een gegeven moment, dat begint, is een S om, zeg maar, eventjes...
0: technisch.
1: Nou, dan heeft hij daar een aantal akkoorden over en dan, het blijft gewoon hangen. En in de bridge komt er eigenlijk een modelleert hij naar Bes toe. En dan zijn die akkoorden wat indringender. He, dat zijn wat weerbarstige liggingen. Dus je hebt dus, ik zal niet te veel in details gaan, maar dat betekent, en daarna komt hij weer terug, zeg maar, naar een, ik vind het, deze compositie vind ik wel een soort warme douche, om het eigenlijk. Het is zo, het heeft zoveel dichterlijkheid in zich. En ik moet zeggen dat ik... dit wel misschien wel een van zijn mooiste composities vindt.
0: Maar waarschijnlijk niet een van zijn bekendste composities.
1: Ik denk wel dat hij heeft het... Kijk, zoals Blue Train en Giant Steps, waar we het net over gehad hadden, dat speelt hij in een korte periode. Dit staat eigenlijk, de eerste opname staat volgens mij op Giant Steps, of ik moet me vergissen, maar iets in die periode, dus 58, 59. En hij heeft het eigenlijk heel vaak op live concerten gespeeld. Dus het blijft een onderdeel van zijn repertoire.
0: Ja.
1: En dan zie je eigenlijk ook dat hij daar het levert hem een bepaalde vrijheid op. Op een gegeven moment kan hij ook... als je een normale ballad speelt, hè, dan ga je dus in die harmonie en je zorgt dat je in het ritme blijft en je bent wel wat vrijer. Maar op een gegeven moment, als je naar live opnames luistert van dit stuk, in een latere tijdsperiode, dan breekt echt de pleuris uit. Dan wordt dat stuk zeg maar aan stukken gescheurd, om het zomaar te zeggen. En dan heeft hij al zijn harmonische vaardigheden en zijn technische vaardigheden, die laat hij daar dan op los. Ja. Dat zijn een soort velden van noten. Ja. En dat noemt hij dan sheets of sound. En die gaan er dan helemaal zo... Hij studeerde bijvoorbeeld harp etudes om dat helemaal goed te perfectioneren.
0: Ja.
1: En dan is het zeg maar een tool geworden voor hem. En dan is het eigenlijk niet meer een ballad die opgedragen heeft aan zijn eerste vrouw.
0: Ja, ja. Dan... A Love Supreme, we gaan eerst luisteren en dan daarna erover praten.
1: Ja.

0: A Love Supreme. Ik zou zeggen, misschien ook wel een van de twee bekendste werken, Giant Steps en Love Supreme. Maar daar denk je misschien anders over.
1: Nee hoor, je kan het misschien wel bestempelen als finale meesterwerk, weet je wel. Leonardo da Vinci met de Mona Lisa, Coltrane met Love Supreme. Maar het heeft natuurlijk een hele grote spirituele lading. Love Supreme, het gaat over natuurlijk zijn spirituele ontwikkeling. Toen hij van de drugs af kwam, dat was zeg maar in de tijd van het eerste Miles Davis quintet, het beroemde quintet. En ja, op een gegeven moment kan ik me zo voorstellen dat daar dan een vervanger moet zijn. Hè? Als je de hele dag bezig bent met een soort middel en het is er niet meer. En aangezien hij toch uit een vrij religieuze oorspronkelijkheid kwam in zijn familie, en zijn vader was predikant, denk ik dat hij daar op een gegeven moment ontwikkelt het zich heel geleidelijk. Je ziet op een gegeven moment zie je allemaal stukjes voorbij komen, al in begin jaren 60, die een spirituele lading hebben. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Wise One. Nou ja, de Wise One, dat is natuurlijk de wijste, de hoge macht. En hij heeft spiritual, allerlei titels die hij eigenlijk linkt met een bepaalde speelstijl van het kwartet en hemzelf. En dat komt dan tot zo'n suite. En dan denk je, ja, dat is een hele plaat. Hij heeft het weinig live gespeeld, althans er zijn wel wat live opnames van. Het is natuurlijk een vier delen. Het acknowledgement, resolution en persuance en dan psalm. Allemaal mineur, dus het is ook wel een zware kost. We hadden het er net eventjes over. Coltrane, vooral in deze tijd, dat zet je niet op voor verpozingaard of op de achtergrond. Het is zo, het trek je met alle haren bij. En als ik er naar luister, dan heb ik soms naar één stuk heb ik genoeg. He, omdat het zo ongelooflijk veel eisend is. Ja. In de zin, op een positieve manier. Maar de vrijblijvendheid is er niet. In nee. ieder geval. En nee. als je, althans voor mijn gevoel. Dit stuk, het gaat dus helemaal over zijn spiritualiteit. En als je dan kijkt naar dat. Het is ook wel interessant om te zien hoe dat dan werkt samen. Hè? Als je kijkt naar zijn eerdere composities op Blue Train. Hè? Dan zie je allemaal toch allemaal stukken met dit en dit en dit. En dat wordt natuurlijk allemaal opgeschreven. Bla bla bla. Dan heb je een heel songsheet. Maar dat hele epos staat op één A4'tje. Dat zijn eigenlijk gewoon wat aantekeningetjes. Hè? Als je dat dan denk je van, dit duurt ongeveer een uur lang. En dan heb je een beetje, dit is het themaatje, doe die, doe dat. Hè? En dan doen we het een beetje deze vorm. Daar begint het dan mee. Nou, dan hebben we een themaatje hier. En het staat eigenlijk allemaal op één klein A4'tje staat het hele meesterwerk. En ja. Dat is zo frappant om te zien hoe dat dan, hoe die mensen zeg maar met elkaar muzikaal tot een consensus zijn gekomen. Ja. Op een hele natuurlijke manier. Ja. Hè? Je hoeft niet, je hebt dus niks meer uit te leggen.
0: Ik snap het. Is bruut. Maar,
1: ja, oké. Okay. Nou, ik kan hier nog heel lang over praten, ja, maar het is het belangrijkste is hier wel over gezegd. Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Het was bijzonder en leerzaam.
1: Oké.
0: Okay. De techniek was in handen van Michiel van Garling. Mijn naam is Caroline Schoenveld. U luisterde naar de concertzender, naar Musicians Corner. Tot de volgende keer.

Well, I'm a political man, and I practice what I preach.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en ook dit keer begon ik weer met een nieuwe cd. John F. Klaver, gitarist en componist, heeft een derde deel uitgebracht in een serie die hij noemde The Organic and Sustainable Sessions. Dit was een akoestisch solostuk dat hij opnam in de finale van de International Blues Challenge 2025 in Memphis. En dat stuk heette Politician. Sluit mooi aan bij de volgende muziek. En overigens laat ik je zometeen nog meer muziek horen van John. En dan ook met zijn band van diezelfde cd. Maar nu naar een aflevering in onze serie Pocket Concerts. Je weet wel, die kleine concerten die we opnemen in de studio van de Concertzender in Utrecht, in samenwerking met World of Jazz en Nederlands Jazzarchief. Buma Cultuur in Jazz steunt, zoals je weet, Nederlands copyright, maar dat wil niet per se zeggen dat de componisten ook Nederlands moeten zijn. Ze zijn wel allemaal aangesloten bij Buma Stemra. En dat geldt onder andere voor bassist en componist River Adomite. Zeer geëngageerde muziek met de groep Flatland Prayer, met Antonia Moreno Glaskop trompet en Liva Dumpe vocals. En ik verwijs je gelijk even naar deze website, injazz.nl, injazz.nl, want daar kun je een uitgebreid interview lezen met A River, gemaakt door Mark van Schaik. Overigens, ik praat zometeen ook nog even met River, na de opnames die wij maakten op 23 maart jongsleden. De stukken die je gaat horen zijn Swamp, Fascisme en Brute Samenleving, een gedicht van Sonja Prins. Daarna The Televangelist, My Baby Shut Me Down, If Not For You, maar we beginnen met Gold Rush. River Adomite, Antonia Moreno Glaskov, Liva Dumpe, Flatland Prayer in de Pocket Concerts.

Zodra je het wel gelooft en je hart er niet meer in zet, wordt alles wat je produceert decoratief. Of liberaal, of vrijzinnig. Dat kan heel aardig zijn, maar is bijvoorbeeld in geen enkel opzicht opgewassen tegen het fascisme, dat zelf met decor speelt. Boven een brute samenleving van moordlust, exaltatie en eigenwaan.

I'm burning, baby, I'm burning. I'm burning, baby, I'm burning.

Well, my baby shot me down.

Dit is de concertzender met The Art of the Improvisers. Dit is de 7e aflevering in een reeks over trombonist-componist Roswell Rudd, samengesteld door Michael Moore. Roswell Rudd werd geboren in Connecticut in 1935 en stierf op 82-jarige leeftijd in New York in 2017. Hij was te horen in allerlei jazzgenres, van Dixieland tot avant-garde, met punkbands en ook met groepen uit Europa, Afrika en Zuid-Amerika. We beginnen deze aflevering met een duo-opname uit 2005 met bassist Mark Dresser. Een korte ontploffing getiteld Burst. En daarna klinkt een duo met gitarist Doug Baker in Herbie Nichols' Lady Sings the Blues.

Dan horen we Rudd nu in 1978 met het Enrico Rava Quartet met bassist J.F. Jenny Clark en Aldo Romano op slagwerk. Ze spelen Rava's Lavori Casalinghi,

U luistert naar The Art of the Improvisers met de 7e aflevering over Roswell Rudd. We gaan verder met nog 2 intieme duo's met bassist Mark Dresser, een gesprek, Rawls MD en Duality.

In 1977 was Roswell Rudd op tournee in Europa met de Carla Bley Big Band. Het eerste stuk op de in München opgenomen plaat heet Rose and Sad Song, met een vurige trombone-solo en solo's van trompetist Michael Mantler, hornist John Clark en alt-saxofonist Elton Dean.

0: Dit was The Art of the Improvisers met de ene laatste aflevering over trombonist-componist Roswell Rudd. De muziek werd verzameld door Michael Moore.
1: Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels. Dutch Jazz.

0: Ja, daar zijn we weer vanuit Tivoli Vredenburg. Rolf Del Vos en ikzelf, Koen Witteveen, met een nieuwe aflevering. En we hebben het specifiek over filmmuziek, jazz en filmmuziek. En dit is iets heel bijzonders natuurlijk, want film en muziek zijn natuurlijk altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Film en jazzmuziek gelukkig ergens ook wel. Maar we hebben in onze zoektocht wel gemerkt dat er misschien nog veel te weinig is.
1: We hebben het ons echt moeilijk gemaakt. Ja. Het was echt een zoektocht. Ik ben er zelfs echt wel een paar dagen mee bezig geweest om zoveel mogelijk fragmenten te vinden. En dan wordt het steeds magerder en magerder. En dan ga je zelf kijken met zoektochten van opdrachten. Zoek jazz in een Nederlandse film. En dan krijg je bijvoorbeeld een film als Soof. Ja. Dat zou dan jazzy tunes zijn. Nou, ik heb niks ontdekt. En alleen maar een paar geinige fragmenten. Maar totaal niet, wat mij betreft, jazz gerelateerd. En ja, je kan natuurlijk denken, nou, dan zal diegene misschien wel filmmuziek hebben gespeeld. Maar dat zijn nooit totaal opdrachten.
0: Nee.
1: En we zijn natuurlijk wel verwend met alle filmmuziek die er is. Hè? Op alle films die draaien. Dat is geweldig wat er is. Amerika is toch dat deel van de cultuur. Staat hoog aangeschreven. Ze hebben daar ook een budget. Ik weet van een vriend van mij, die is daar music editor. Die heeft Hangover gedaan. Yeah. Die wordt een Hangover 1, 2 en 3. En die wordt er dan bijgehaald om alleen maar bij het orkest te zitten tijdens de opname. En zeg maar, dan heb je dus over een orkest van 80 man. Hè?
0: Yeah.
1: En dan gaat hij precies op de milliseconden knip. Ik was bij hem thuis en toen was hij bezig met True Detective. Ik zeg, hé, die ken ik niet. Daar was ik een fan van.
0: Ja,
1: maar dat zijn voor hem $100,000 opdrachten alleen al.
0: Ja.
1: De componist van die grote films, die krijgt zelfs een miljoen.
0: Ja.
1: En nou weet ik, hier in Nederland
0: is toch een beetje een ander verhaal.
1: Ja, natuurlijk zijn we een klein land, maar je merkt ook dat het ons een veel minder geaccepteerd deel van de cultuur is. Dus ook met de uitgaven en budgetten. Het meest trieste voorbeeld wat ik altijd weet is The Lift.
0: Ja.
1: Best een gave film.
0: Iconische, hele spannende film.
1: Maar voor mij heeft hij, was het van Warmerdam? Dat zoek ik wel even op. Maar in ieder geval heeft hij zelf met een heel goedkoop keyboardje die geluiden gemaakt. Hè?
0: Ja.
1: Dus ja, dat is de beste
0: manier. Wat grappig is misschien, en dat hebben we in onze ontdekking wel misschien kunnen vaststellen, dat er wel veel muziek is gemaakt door muzikanten en componisten die wel heel erg door jazz worden beïnvloed. Maar dat niet altijd direct helemaal vertalen in die muziek.
1: Ja, sterker nog, ik heb dat idee dat we in de jaren 60, 70, dat er veel meer ruimte was. Waren er grote studio's natuurlijk. Mm. Waren er ook big bands en grote orkesten gerelateerd aan een bepaalde omroep. Dat er meer ruimte was om te zeggen van, weet je wat, ik huur een big band in voor de filmmuziek. En dat gebeurt amper.
0: Dat is inderdaad misschien wel wat veranderd is. Maar ik heb in mijn omgeving zelf toch wel een aantal hele toffe out-of-the-box producers die dan misschien wel zelf, niet met een heel orkest, maar wel met muzici door die af en toe te vragen.
1: Maar ken je bijvoorbeeld hip-hop muzikanten die involved zijn in filmmuziek?
0: Ja.
1: Behalve natuurlijk Mano van vorige week.
0: Ja, nee. Nav is een hip-hop producer. Die nu voor een aantal films ook filmmuziek heeft gesproken. En we spreken er later in de uitzending ook nog iemand. Namelijk Perquisite. Dat is ook zo iemand die wel voor veel filmmuziek ook een deel zijn roots in de hip-hop en in de jazz heeft liggen. En zo zijn er nog wel wat meer van dit soort voorbeelden. Ik moet ook denken, ja, ik kom er toch weer even mee aan met Typhoon. Samen met Dries Belsma, die hebben de titelsong geschreven over de film Het Oordeel, heet het geloof ik, over de Dave de Moordzaak.
1: Ah, natuurlijk.
0: En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden.
1: Ja, staat die in de playlist? Want die hebben we allemaal.
0: Ik heb hem in de playlist
1: heel
0: gezet.
1: Goed, want zeker. Onze Dutch Jazz playlist moet je echt volgen. Dan zie je eigenlijk weer over 50 jaar veel muziek. En dan met een jazzrandje natuurlijk. Hè?
0: Heb jij wel eens veel muziek mogen schrijven?
1: Ik heb het gedaan. En er staat helaas niet meer die cd op de Spotify playlist. Wij zijn ooit gevraagd door het AI Museum om, het was een van mijn gaafste projecten met Houdini's, om filmmuziek opnieuw te schrijven en live uit te voeren bij de film van Buster Keaton, The General, in het Concertgebouw. En het was echt, het is best legendarisch, want dan hadden wij een nieuwe, Erwin en ik hadden de muziek geschreven.
0: Ja.
1: En dan helemaal op die fragmenten en dan een beetje doorimproviseren en dan bang. Je kan natuurlijk ook zeggen, in film komen, er valt op een gegeven moment een appel. Ga je dat zeg maar muzikaal uitbuiten?
0: Ja, ga je heel letterlijk vertalen.
1: Ja. Ja. Maar wij gingen meer voor de sfeer. Maar mensen vonden het geweldig, want die ze wisten alleen niet soms hoe moet je je aandacht verdelen, want je ziet ook een band spelen.
0: Ja.
1: Maar ik vond het heel gaaf. En met Aardvark hebben wij nog echt de wens om ooit filmmuziek te schrijven. Je had ook
0: heel
1: nog,
0: goed.
1: Ik weet niet of
0: Aardvark zou per saldo natuurlijk zich heel goed lenen voor waanzinnige filmscore.
1: Dat denk ik ook. Dat denken wij ook. Maar ja, we moeten nog iemand vinden die dat ook gelooft.
0: Dit is gewoon een oproep. Gewoon. Als een filmregisseur of een scenario schrijver nu luistert en denkt, ja, dat wil ik ook. Het zou perfect kunnen, toch? Ook bij een hele mooie arthouse film.
1: Ja, dat hoop ik ook. Op een manier zijn die twee culturen niet zo makkelijk met elkaar verbonden. Dat is wat ik eigenlijk ontdekt heb. Het is niet zo vanzelfsprekend dat een filmregisseur wel even contact zoekt met iemand. Kijk, je kan er vergif op innemen. Dus ik dacht, nou weet je wat, Willem Breuker. Inderdaad, die heeft een paar, dat is wel leuk, een hele vrije scène ergens. Maar het heet dan ook De Waddenzee. Ja. Daar heeft hij dan filmmuziek voor gemaakt, hele vrije jazz. Je kan dat soort figuren een beetje googlen en zoekopdrachten. Dan zie je wel dat ze af en toe een opdracht hebben gehad. Ja. Maar ik vind het ook schrijnend bijvoorbeeld bij Benjamin Herman. Die heeft voor Deal, een film van Ter Stal. Die heeft echt niks gedaan.
0: Eddie
1: die
0: Ter Stal, ja.
1: Ja. Daar heeft hij prachtige filmmuziek gemaakt. Voor mij was het totale budget. Rond
0: een van de vetste platen trouwens.
1: Rond de 4000 euro. Heel klein budget, man. Daar moet je dan die filmmuziek voor maken. Met alle orkesten. Je hoort daar Strijkers. En
0: volgens mij het Strijkerorkest uit de Praag, toch?
1: Ja, uit Praag. Want dat is dan goedkoper. Oké, allemaal te begrijpen. Maar ja, verder... En de Metropoolorkest heeft ook momenten dat ze filmmuziek uitvoeren. Maar allemaal natuurlijk van Amerikaans films. Dan wel ergens anders vandaan. Maar niet in het Nederland. We kunnen er echt nog wel... We hebben nog wat te winnen op dat gebied, vind ik.
0: Ja, denk het ook.
1: Het wordt tijd voor de... Om track even story. Te checken met Track Story. Dutch Jazz Track and Story. Ik wou beginnen met een liedje. Wat voor jouw tijd is eigenlijk ook een soort oude doos, Koen.
0: Ja.
1: Het was toch wel de jaren 70 dat het geruchtmakend films werden gemaakt. Veel naakt, was echt Nederlands. Ook vaak kotsen en heavy ongelukken, bloed. En Nederland liet erin voorop. Maar en hier zie je het al zelfs op het affiche. Maar niet heel vies dan hoor. Maar gewoon naakt over de schutting. Ja, dat is echt van... Als je het aan onze ouders vraagt, is dat een legendarisch film. Of mijn ouders dan, niet jouw ouders.
0: Wat maakt het dan zo legendarisch dan?
1: Sylvia, nou, er komt veel bloot in voor. En tegelijkertijd zie je... De muziek is geschreven door niemand minder dan Ruud Bos. Die is onlangs ook weer een box uitgegeven. Die heeft krankzinnig veel gave tunes meegemaakt. En... zowel met een big band als kleine bezettingen. Ik heb nog in de big band gespeeld van Ruud Bos. En dan merk je dat al die tunes... dat is niet als plaat uitgegeven. Dat is wel vaak jammer.
0: Ja.
1: Dus dan heb je ongelooflijk gave stukken... en die worden dan alleen maar bij die film gebruikt.
0: Ja.
1: Ik heb wat met Ak van Rooyen, dat Grijpst en de Gier... werd filmmuziek voor geschreven. Prachtig, ook door Regier van Otterlo. En dan vroeg ik aan Ak, ken je dat nog, dat stuk? De politieman, nooit van gehoord. En moest hij terug horen. Oh, dan wist hij niet meer dat hij dat had ingespeeld. Mm. Prachtige bellen van Ferdinand Bovel. Wist niet meer dat hij het had ingespeeld. En tegelijkertijd... was er gewoon geld voor een big band.
0: Ja.
1: En dat hoor je bij Ruud Bos ook. De opening die we nu gaan horen, dat is de opening van die film. Hey, A Letter Came Today. Sylvie Christel zingt erin ook. Maar dat beginthema is wat mij betreft wel iconisch. Dat is een statement. En Ruud Bos heeft fantastische filmmuziek geschreven. Dus die hoort wel echt in dit rijtje thuis van jazz en Nederlandse filmmuziek.
0: Maar hoor ik daar ook een klein beetje verdriet in? Dat je misschien liever... dat nog wat meer zou willen terughoren... Ja, op deze manier filmmuziek maken?
1: Ja, zeker.
0: Want jij schrijft natuurlijk zelf ook veel... voor grotere bezettingen.
1: Ja, kijk, je zou mooi zeggen... nou weet je wat, we gaan het Metropool inhuren... en die gaat filmmuziek maken. En dat kom je eigenlijk niet tegen. Achteraf, ja, achteraf... een tune uit die film opnieuw arrangeren. Maar de opdracht... omdat het hartstikke veel geld kost natuurlijk. Ja. Daarom gebeurt het niet.
0: Ja.
1: Het zou, misschien is het een enkele keer gebeurd, maar kon het niet vinden. En je ziet hier dat Ruud Bos die opent, en ook later hebben we dat met Verhoeven, dat er gewoon een heel orkest wordt ingehuurd. En dat zijn allemaal legendarische stukken, die herkent bijna iedereen. Ja. Als je dat hoort, ook tv-series, hè? Floris. Als je dat hoort, dat staat ook op de playlist, de Dutch Jazz playlist, filmmuziek, dan hoor je dat. Kun je misschien een heel klein stukje horen nu?
0: Ja, ik zie mezelf gelijk al op een paard zitten met een lans.
1: Ja.
0: Ik voel me al helemaal ridderlijk.
1: En kijk, dit is toch iconisch.
0: Ja.
1: Ik doe hem denken aan een soort Amerikaanse western. Hè? Had je ook van dat soort tunes.
0: Ja.
1: Ja, dan te beseffen dat dit geschreven is door Jan Stoekaert. Niet alleen componist, maar ook producent. Voor De Vaar gewerkt, ook voor mij van Coat and the Bee. Filmmuziek geschreven, later minder. Maar dit is iconisch wat mij betreft, Floris. Koper wordt veel gehuurd in die orkesten. Ja. Horns, trombones.
0: Ja, maar denk je ook niet dat in de grotere, misschien meer Hollywood producties... dat daar vaker nog wel wordt gedaan? En ja, maar ook omdat de budgetten groter zijn.
1: Exact. Er wordt zelfs voor een B-film, wat wij een B-film noemen, wordt er een orkest uitgerukt. Ja. Ik heb zelfs een keer, heb je Arnold Schwarzenegger geloof ik, die speelt in een film met de duivel. Hmm. En hebben ze dat de kerk, opeens vallen alle kerkbanken om. Bam. En hebben ze in de making-of zie je dat ze dus een kerk op kleine schaal hebben nagebouwd. En ja, dat er een rails onder die wanker loopt. Met een soort treintje. En die zorgt dan dat die stoelen allemaal omvang. En dat project, om dat te maken, kost een miljoen dollar.
0: Ja,
1: ja, dat is ongelooflijk. Dat
0: ja, een niet. Hele andere scene waar wij het helemaal nog niet over hebben, is natuurlijk de muziek in games. Daar ja, wordt het ook natuurlijk wel in gedaan. Ja. En, maar goed, ook daar zijn misschien de budgetten anders.
1: Een swingkwartetje.
0: Nou, nee, nog geen Houdini's achter een Call of Duty game. Zou geniaal natuurlijk zijn.
1: En dan gaan we nog naar zo'n iconische tune. Dat is Hey A Letter Came Today van Naakt Over De Schutting, Ruud Bos.

0: Yo, wat heerlijk heet dit. Hey, maar dat dit nog niet is gesampled voor een hiphopplaat. Ja, althans, inderdaad. Ik weet het niet. Dit zou natuurlijk echt de perfecte sample zijn.
1: De stem van
0: zijn.
1: Sylvia Christel, die ook daar een rol in speelde.
0: Ontzettend tijdloos geschreven ook. Ik bedoel, ja, de vocals verklappen een beetje. Ja. Maar de hele lijn, de compositie is wel echt vrij
1: is
0: tijdloos.
1: Heerlijk, zo'n tune toe. Je zit er meteen in. Wat heb jij meegenomen?
0: Ja, ik heb iets totaal anders meegenomen. Ik heb meegenomen New Cool Collective. En dan denk je misschien New Cool Collective. Want dit is een mooi voorbeeld waarbij jazzmuziek niet alleen de film ondersteunt, maar de jazzmuziek letterlijk in de film zit. New Cool Collective zit namelijk in deze film. En ik heb het dan specifiek over de film Toegetakeld door de Liefde. En dit is een film die is gebaseerd op het boek Door de Liefde Toegetakeld van schrijver en acteur Aad Kelen. En Arie Dilder, de dochter van Jules Dilder, heeft hier een waanzinnig mooie, ja, ik zou een soort arthouse film, zou ik het benoemen, opgeschreven. Nou ja, als we het over budgetten hebben. Zij heeft hiervoor een aanvraag moeten doen, gepitst. En zij heeft die competitie daarin gewonnen en daardoor die film kunnen maken. En het mooie is, op YouTube kun je de pitch nog van deze film terugvinden. Dus dat is zeker de moeite waard om dat nog even op te zoeken.
1: En door haar vader natuurlijk toch beïnvloed qua muziekkeuze.
0: Nou ja, zeker. Maar het is wel, en daarom moeten we het ook vooral niet te veel over Jules Dilder laten gaan. Want zij heeft gewoon echt deze hele film verder zo gemaakt. En het is een waanzinnig mooi verhaal voor jouw idee. Het is een schrijver die een debuutroman heel succesvol heeft gehad, de bestseller. En die heeft een soort van writersblok. En die komt maar niet op het volgende boek. En die gaat door Rotterdam. Het speelt zich helemaal af in Rotterdam. In een soort van echt Rotterdam, maar ook in een soort fantasiewereld. En hij gaat dan door de stad dwalen. En hij komt dan in de tram, komt hij Sonja tegen. En die vindt hij zo betoverend. Daar wordt hij helemaal verliefd op. En dan de dag dat hij weer terug wil gaan om haar te vragen om uit te gaan, is die tramlijn opgeheven. Dus die staat niet meer. Dus hij gaat dan op zoek naar die trambestuurder. Dat is die Sonja. Nou, daar gaat die film over. En het leuke is, New Cool Collective treedt dus op in deze film. Maar dat heet ze niet New Cool Collective, maar heet ze de Euromasters. En die spelen ook gewoon in deze film. En dat is wel echt te gek. Ja, super geniale naam. En het is een hele mooie plaat geworden. Het album heet Chin Chin. Daar is al die muziek, die zit dus ook in deze film. En ik vind het heel tof dat het daar helemaal omheen is gebouwd. En New Cool Collective als uitgangspunt. En dat werkt wat mij betreft heel erg goed. En dat is eigenlijk ook waar we het eerder over hebben. Meer een soort van artistieke vrijheid geven natuurlijk voor zo'n muziek of een concept. Dat werkt gewoon heel erg goed. En nou ja, het werkt ook perfect. Want die film is aan de ene kant een soort melancholisch, maar ook een beetje absurdistisch. Dat past natuurlijk ook helemaal bij dat New Cool Collective. Dus ook als je die plaat gaat luisteren, het album Chin Chin, dan is het een standalone op zichzelf een fantastische plaat. Maar het is dus ook waanzinnige filmmuziek.
1: Hier is D Minor Complex, de New Cool Collective, toegetakeld door de liefde.

0: Ja, heerlijk toch. David Rockefeller, Benjamin Herman met deze fantastische, ja, gewoon zo een nieuw cool collective.
1: Ja, deze muziek kan ook heel erg goed op zichzelf staan. Fijn, hè?
0: Ja. Ja. We gaan door naar de laatste track in story. En daarvoor hebben we iemand gebeld. Wie hebben we gebeld?
1: We gaan Perquisite gaan bellen.
0: Ja, we hebben niemand minder aan de lijn dan Mr. Perquisite himself. Jullie kennen hem natuurlijk van onder andere Piet Philly en Perquisite. Maar ja, hij is ook de man achter ontzettend veel filmmuziek. Pieter.
2: Hey, hallo.
0: Hey, Pieter. Hey, thanks dat je even tijd hebt, man.
2: Ja, yeah, sure. Ik ben op een soort familiedag van de scouting van mijn kids.
0: Hey, top timing dit.
2: Toevallig zitten we nu net in een heel licht onderdeel, namelijk marshmallows roosteren. Dus nu kan ik wel even weglopen.
0: Hey, je echte naam is Pieter. Iedereen kent je natuurlijk als Perquisite. Ja, je hebt best wel veel filmmuziek geschreven eigenlijk. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, dat ontstond eigenlijk doordat ik op een gegeven moment, was in 2008, toen was ik eigenlijk nog volop aan tour met Piet. En toen werd ik gebeld door een regisseur die een film ging maken. En dat was eigenlijk een nieuwe versie van de opera Carmen van Bizet.
0: Ja.
2: Maar dan met helemaal nieuwe muziek en ook in Rotterdam eigenlijk gesitueerd. En dan anno nu, of in ieder geval anno 2008 zeg maar.
0: Ja.
2: En hij wilde eigenlijk ook een hip-hop geïnspireerde soundtrack bij die film. En hij belde me eigenlijk dat hij wat ik met Piet had gemaakt heel tof vond. Dus onze album zo tof vond en dat hij met name de outro's en intro zo vet vond, is het metale gedeelte, zeg maar. En dat hij wilde kijken of ik misschien dan de score voor zijn nieuwe film wilde maken. Dus toen dacht ik, oh, dat is wel een hele toffe uitdaging. En ik had wel in mijn lijstje staan van live goals dat ik dat ooit nog wel wilde gaan doen, filmmuziek.
0: Op de bucketlist.
2: Maar het kwam ietsje eerder dan ik zelf had gepland. Maar toen dacht ik gewoon van, als zoiets op je pad komt, dan moet ik het gewoon doen, weet je.
0: En hoe ziet, want even voor onze luisteraars ook, hoe ziet dat er dan concreet uit? Ik bedoel, zo'n regisseur die belt dan, mm-hmm. heeft contact. Ja, jullie waren natuurlijk gewoon full on met Piet Philly en Perquisite. Maar hoe ziet dat proces er dan concreet uit? Wat moet je dan doen?
2: Het verschilt een beetje per film, maar meestal, ik heb nu inmiddels iets van 12 speelfilms gedaan. En hoe het meestal werkt, is dat je eigenlijk gevraagd wordt meestal en dan eigenlijk het script krijgt opgestuurd. Soms is het ook een pitch, dat ze bijvoorbeeld 2 of 3 componisten vragen en dat je dan nog een soort van jouw visie eigenlijk opschrijft of misschien zelfs al een stukje muziek componeert om te laten zien wat jouw idee bij de film is. Maar meestal word je gewoon gevraagd eigenlijk voor een film en dan krijg je het script. En dan ga je het script lezen en dan ga je gewoon nadenken, oh ja, wat zou hierbij passen qua muziek? En je gaat gewoon heel veel praten met de regisseur.
1: Hoe is die muzikale bemoeienis dan eigenlijk met zo'n regisseur?
2: Nou, dat verschilt dus heel erg per samenwerking die je hebt. Dus er zijn regisseurs die heel erg in detail zich bemoeien met de muziek. En er zijn ook juist regisseurs die veel meer uitzoomen. En eigenlijk vooral overbrengen wat het gevoel van een bepaalde scène moet zijn. En dat laatste, dat werkt voor mij het beste, omdat je dan eigenlijk wel echt vertrouwd wordt op je kunde als componist, maar wel heel erg meekrijgt wat zo'n scène moet overbrengen aan de kijker. En ook vooral, wat is de functie van die scène in de film? En dat heb ik wel geleerd toen ik, zeg maar, mijn eerste film ging doen. Dacht ik heel erg van, stuur me maar gewoon het script. En daarna, dus op een gegeven moment komen dan ook de eerste beelden, de eerste edits. Ging ik gewoon dingen maken. Maar ik heb nu wel geleerd inmiddels, want vallen opstaan ook van, je moet eigenlijk precies achterkomen wat die regisseur voor ogen heeft. Weet je? Want het kan best zijn dat jij een bepaalde scène ziet of ook leest in het script. En dat jij daar als componist een bepaald gevoel bij hebt. Dat helemaal niet het gevoel is wat die regisseur over wil brengen met die film. Dus nee. Je moet er vooral achter komen, in het hoofd krijgen van die regisseur.
0: Ja.
2: En het kan ook zelfs zijn dat je met de muziek zelfs iets moet fixen wat eigenlijk niet te zien is in het spel, bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te geven, stel je hebt een liefdescène, maar je voelt dat niet heel erg tussen de twee karakters. Soms als componist moet je dan proberen gewoon de muziek zo overtuigend te componeren dat je toch als kijker wel die liefde voelt tussen die twee personen, weet je wel. Of een scène die helemaal niet zo spannend is, maar die eigenlijk heel spannend moet zijn.
0: Ja,
2: dat kan je met muziek heel erg dan toch spannend maken, weet je wel.
0: En in hoeverre verschilt dat dan met het gewoon produceren met een artiest? Want daar kruip je in feite ook vaak wel in het hoofd van de artiest natuurlijk. Zit daar voor jou nog een verschil in tussen dan het werken voor een film of een serie ten opzichte van het werken met een artiest?
2: Ja, zeker, zeker. Want ten eerste, het team is natuurlijk gewoon veel kleiner. Als je met een artiest samenwerkt, dan ben je meestal met z'n tweeën, zoals met z'n drieën in de studio. En ben je gewoon samen, dat voelt voor mij erg als teamwork. Je bent samen, de meeste artiesten waar ik mee werk, bouw je gewoon samen een song mee van scratch. Of soms vanuit een eerste idee van een artiest, maar meestal ben je dat best wel echt met z'n tweeën aan het maken. Terwijl in een film moet je veel dienstbaarder opstellen. Dus als je zeg maar, als ik produceer voor een artiest of als ik mijn eigen muziek maak, dan is eigenlijk het enige Het enige belangrijke is of ik het zelf tof vind, of dat de artiest waar ik mijn werk het tof vindt en wij het tof vinden. Terwijl als je voor een film componeert, moet je echt kijken van, ja, klopt dit met wat de functie van deze scène in de film is. Je kan ook soms zelfs bepalen, nog helemaal het laatste moment in de montage, kan je nog bepalen om een stuk muziek wat je gemaakt hebt toch niet in de film te stoppen, omdat het gewoon voor de film uiteindelijk beter werkt om een bepaalde scène bijvoorbeeld zonder muziek te doen, weet je wel?
1: Ja.
2: Dus je moet veel meer denken in het belang echt van de film. En echt wel je eigen ego heel erg opzij zetten. En je gewoon in die zin heel dienstbaar opstellen. En echt kijken van, ja, jij bent gewoon een onderdeel van alle mensen in het team die proberen een zo goed mogelijk film te maken. Dus het is in die zin wel een les in nederigheid ook, zeg maar.
1: Nou, je moet natuurlijk ook een soort goede match hebben met de regisseur. Dat jullie elkaar ergens kunnen aanvoelen. Want als iemand jou dingen oplegt waar jij volstrekt het tegenovergestelde denkt, heb je natuurlijk echt wel een probleem.
2: Nou, ik heb wel eens gehad dat het heel lastig was om tot muziek te komen die dan de regisseur goed vond. En elke keer was eigenlijk de feedback, het moet droeviger, het moet donkerder. En terwijl ik dan allemaal met allemaal verminderde akkoorden bezig was. En het was al naar mijn gevoel best wel op het depressieve af, zeg maar. Maar toen uiteindelijk kwam ik op een gegeven moment achter dat voor haar, dat is natuurlijk heel persoonlijk, dat alles wat hoog was, of het nou een verminderde akkoord of een minor is, dat maakt van, ja, alles wat hoog was, dat associeerde zij met vrolijk.
1: Oh ja.
2: Dus toen heb ik gewoon letterlijk heel veel dingen gewoon een octaaf naar beneden gepitcht of twee octaven naar beneden gehaald. En toen was het opeens, ja, dit is het.
0: Toen was de sad proof was in één keer oké.
2: Wat zeg je?
0: De sad proof was toen in één keer oké.
2: Ja, dus in die zin moet je ook altijd gewoon de regisseur goed aanvoelen. Maar wat ik al eerder zei, ik denk wel dat het best voor mij werkt als een regisseur zich niet echt met elke noot gaat bemoeien.
1: Nee.
2: Maar veel meer eigenlijk de grote lijnen aangeeft en het gevoel overbrengt wat scènes moeten vertellen.
1: Ja.
2: En jou dan als componist vervolgens wel vertrouwt en dat jij dat dan op een goede manier gaat doen, weet je wel.
0: Hey, en jij bent natuurlijk, of in ieder geval bij meerdere filmprojecten, ook gewoon gevraagd om de sound en nou ja, je muzikale achtergrond, de kruising tussen hip-hop en jazz en soul, om die reden ook wel gevraagd. Maar hoe kijk jij tegen het bredere landschap van alle filmmuziek die er in Nederland wordt gemaakt? Vind je die, is het spannend genoeg?
2: Ja, ik vind het moeilijk om te beoordelen, want ik heb ook weer niet het complete overzicht, omdat ik natuurlijk, ik ben net als de meeste mensen gewoon ook druk en ook gewoon bezig met de dingen die ik aan het doen ben of zo.
1: Ja.
2: Dus ik heb niet een compleet overzicht van iedereen die bezig is, maar ik heb wel het gevoel dat het wel een gezond landschap is en dat er gewoon best wel veel mensen vanuit verschillende hoeken bezig zijn en ook wel divers. En ik kom zelf vanuit popmuziek en vanuit hiphop natuurlijk. En als bijvoorbeeld de regisseur echt een hele traditionele soundtrack zoekt met allemaal strijkers en een soort Hollywood-achtige soundtrack, ja, dan zeg ik ook wel van, ja, dan moet je misschien iemand anders vragen hiervoor. Want dat is gewoon niet per se waar mijn kracht ligt, zeg maar. Dus mijn kracht ligt meer bij de manier waarop ik ook filmmuziek componeer, komt veel meer vanuit die hoek, ook vanuit popmuziek en vanuit hiphop en soul, et cetera. En in die zin, ik zit meer in een traditie bijvoorbeeld van een Trent Reznor of een Johnny Greenwood, weet je wel, componisten die ook eigenlijk gestart zijn als vanuit popmuziek en daarna filmmuziek zijn gaan maken. Want je hebt wel ook componisten die juist wel heel erg daar dan weer goed in zijn. Dus ik heb wel het gevoel dat er best wel inmiddels een soort brede scene is van allerlei verschillende componisten die goed zijn in verschillende soorten dingen of zo in Nederland.
1: Hey, en tot slot, laat het budget toe dat jij ook andere muzikanten inhuurt? Of is dat toch meestal wel een relatief beperkt budget?
2: Ik probeer natuurlijk wel altijd het zo te onderhandelen dat ik wel die ruimte heb als ik bij verschillende componisten die goed zijn in verschillende soorten dingen of zo in Nederland.
1: Hey, en tot slot, laat het budget toe dat jij ook andere muzikanten inhuurt? Of is dat toch meestal wel een relatief beperkt budget?
2: Ik probeer natuurlijk wel altijd het zo te onderhandelen dat ik wel die ruimte heb als ik dat zou willen. Maar wat ik

0: dat inspelen. Maar als ik bijvoorbeeld een virtuose pianopartij wil, dan vraag ik meestal wel een goede pianist die dat gewoon dan net even wat juicier neer kan leggen dan ik zelf, weet je wel?
1: Ja.
0: Dus dat doe ik ook vaak, dat ik eerst een soort basis neerleg zelf met toetsen bijvoorbeeld. En dan aan het einde van het proces nog een toetsenist vraag om het opnieuw in te spelen. Ja. En dan net wat kruidiger, zeg maar.
1: Ja, hey, ja, Pieter, ontzettend bedankt voor dit inkijkje in deze processen. We gaan een klein stukje luisteren van iets wat ik persoonlijk heel vet vind van Carmen van het Hoge Noorden, de Goudvis. Heel erg bedankt voor dit inkijkje in deze processen.
0: Ja, thanks.
1: En enjoy daar met marshmallows maken.
0: Ja, thanks.
1: Hey, succes, thanks. En we spreken elkaar snel, man.
0: Ja, is goed.
1: Oké, later. Ja, dan gaan we toch even luisteren naar een favorite van mij. De Goudvis van Niemand in de Stad. Gemaakt door Perquisite.

0: Ja, heel beeldend, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Dus ook, ik vind het eigenlijk wel lekker als je die ruimte krijgt om er heel veel sferen neer te zetten. Dan heb je aan dit soort kleine thema's genoeg. Ik moest er nog even denken over het budget. Als je dan beseft dat wat hij maakt is meer allemaal vastgelegd, dan moet je toch even denken aan Miles Davis, hè, bij L'Ascenseur sur le Chevaux. Mm. Waarin die gewoon het beeld voor zich kreeg.
1: Ja.
0: En daarop geïmproviseerd heeft.
1: Ja.
0: Met een waanzinnige, een van de mooiste sounds van Miles op dat moment. Maar dat een regisseur dat aandurfde, hè, van je kijkt naar het scherm en ter plekke ga je improviseren, wel waarschijnlijk wat kleine thema's afspreekt, zeg maar. Met onder andere, zoals ik vind, Barney Wieland uit België. Maar dat risico wordt in Nederland niet genomen. Dat weet ik zeker.
1: Nou, misschien of te weinig.
0: Ik denk
1: dat er zullen ongetwijfeld wel dit soort concepten. Nou ja, zoals Poquiz het nu ook zegt, dat hij natuurlijk heel erg zelf een concept kan bedenken en vanuit daaruit gaat maken. Maar misschien zou dat nog meer mogen. En gebruik vooral al die fantastische muzici die ons kikkerlandje heeft voor dit soort concepten.
0: Zeker.
1: En misschien Artvark.
0: Het is tijd voor de toffe vampier.

0: Ja, je hebt iets gevonden, Koen. En dat heeft te maken met een van onze, allebei kunnen zeggen, favoriete saxofonisten van Nederland. Maarten Hogehuis.
1: Ja, en we hebben natuurlijk elke keer bij de Tof van Peer mooie muziek, nieuwe releases uitgekozen die met het thema te maken hebben. En ja, eigenlijk is dit nog niet bij een film. Dus dit is eigenlijk een soort van hoop dat deze muziek misschien nog bij een film wordt gesynct. Want dat, ja, dat kan niet helemaal bij
0: een film. Een mooi brugje naar het thema. Zeker.
1: Ja, Maarten Hogehuis, By All Means. Rolf, ik hoorde deze nieuwe release en ik ben helemaal betoverd. Hij staat sindsdien op repeat bij mij. Dus alle streams die erachter staan, die komen door mij.
0: Hij heeft ook zelf geproduceerd, hè?
1: Hij heeft zelf geproduceerd.
0: Dat gaf hij aan. Hij woont nu ergens voor mij in Limburg, ergens bij Kuik. En hij gaf ook aan dat hij daar zijn eigen studio aan het bouwen is. En hij gaat ook veel meer produceren. Dus ik denk dat we echt veel van hem gaan horen.
1: Ja, en wat ik zo gaaf vind. Kijk, hij blijft zichzelf ook altijd weer vernieuwen. Of ik weet niet of hij zichzelf blijft vernieuwen. Maar de luisteraar vernieuwt die mee. Want het is telkens weer iets nieuws. Of het nou is met Bruut wat hij heeft gedaan. Of met andere projecten. Met Reinier Baas of met Ben van Gelder. Het is altijd fris en het is super eigen. En ook dit. En dit vind ik een hele prettige ontwikkeling.
0: Ik heb al een stukje gehoord. Heel, heel gaaf.
1: Maar het is ook een soort, het wordt bijna een soort indie pop jazz of zo. En maar wel instrumentaal. En dat vind ik zo super hard. En ik hoop ook heel erg dat de rest van de wereld muzikaal gezien dit ook omarmt. Dat idee heb ik wel. Maar hier is ook echt gewoon, hier moet nog meer ruimte wat mij betreft voorkomen. Ja, en het zou gewoon de perfecte sync zijn voor, noem een film. Hier zou
0: dit
1: wel.
0: Nu wil ik het gewoon horen. Je hebt me helemaal klaargesteld. Let's go. Ik wil het nu horen.
1: By All Means, Maarten Hogehuis.

0: Ja, Rolf. Heb ik gelijk of niet? Een hele mooie tune.
1: Ja, ik hoop dat de regisseur luistert en denkt... ik ga aankloppen bij Maarten Hooghuis. Verdient hij.
0: Ik vind het eigenlijk zo gaaf dat ik eigenlijk zelf een film wil maken hiervoor.
1: Dat is goed.
0: Oké, Rolf. Het is tijd voor de oude doos.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: Ja, ja, ja. We hebben het hier. De oude doos.
3: Ja, dit wil je weten. De oude doos.
2: Ja, heel oud uit 1979.
0: Ja, de oude doos. Iets rondom 1979, liefst daarvoor, de geboortejaar van Vredenburg. Rolf, wat heb je meegenomen?
1: Op de top 10 van Nederlandse films staat deze op 1. We hebben het over Soldaat van Oranje en muziek van Rogier van Otterlo. Rogier heeft echt veel geschreven en voor het Metropool gestaan en het met het Metropool opgenomen.
0: Was het de Metropool of Skymasters?
1: Nee, dit is met Metropool. Ik heb een album uitgebracht met stukken van Rogier van Otterlo. Ja. In samenwerking met zijn zoon Thijs, goede saxofonist ook. En toen kwamen allemaal achter thema's van filmmuziek, Keetje Tippel. Ja, Rogier is natuurlijk een genadeloos dirigent geweest en heel veel geschreven. En in dat korte bestaan is helemaal niet oud geworden. En als je dan dit thema hoort, denk je, ja, daar gaat het om. Vind gewoon een catchy thema. En ik weet zeker dat van de oude generatie iedereen binnen 2 maten hoort. Dit is Soldaat van Oranje. MUZIEK

0: Ja, dit is... Hier zit alles in.
1: Heroisch.
0: Zoveel thema's die elkaar opvallen. Ja. En ook vanuit die jazz. Hij was jazzdrummer. Hij heeft ook een hele gave plaat gemaakt. En hij heeft zelfs nog met een big band in Londen ook opgenomen. Maar daar ga ik nog eens een keer wat over vertellen. Een sleutelfiguur. Maar ja, dit is toch mooi om hiermee te eindigen.
1: Ja.
0: Dus Koen, blijf nou even zoeken naar die filmmuziek. Maar wat jij moet doen, jij moet eens op zoek gaan naar filmregisseurs. Die ons ontdekken.
1: Ja, dat zou het allermooiste zijn. Nou, ja. Het zou wel oprecht een wens zijn om nog een keer voor een filmmuziek te mogen schrijven en produceren of componeren. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel in deze aflevering gemerkt, ook met het gesprek met Perquisite. Ja, het is vooral heel tof als je natuurlijk wordt gevraagd om de muziek die je zelf maakt. En dat je misschien dat is misschien het allerleukste. En niet zozeer dat je iets moet maken wat de ander helemaal wil. Nee. Dus liever dat je om je eigen profiel wordt gevraagd.
0: Ja, maar het is wel leuk als je zo'n opdracht krijgt dat je in de sfeer kan denken. Je hoeft niet te denken aan een afgerond thema. Je kan meteen met één akkoord kan je heel veel bereiken. En dat, ja, als je naar die Hans Zimmer luistert en John Williams ook, jongen. Ik vind een van de beste filmmuziek ter wereld is Catch Me If You Can. Dan moet je maar eens naar die trailer luisteren met Leonardo DiCaprio, die zijn voor als piloot. Ja. En die muziek, hoe dat ontwikkelt vanuit een thema en dan opeens een big band en een klassieke saxofoon. Het is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Prachtig. Maar goed, je bent nog jong.
1: Ja,
0: dus
1: blijven hopen.
0: Dit was Dutch Jazz, Jazz in de filmmuziek. Op naar de volgende aflevering in de podcast. Tot dan.

Welkom, luisteraar, bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat allereerst een opname die we hebben gemaakt op 20 september 2025 in het Walter Maashuis te Bilthoven door technicus Wijnand de Groot. Het Walter Maashuis in Bilthoven is begin 20e eeuw gebouwd voor de componist Julius Röntgen. Het wordt ook wel het Gaudiamushuis genoemd en er worden bijna wekelijks concerten aangeboden. Zowel klassiek, jazz als wereldmuziek. Wij hebben daar een opname gemaakt van het duo Lisanne Soeterbroek, viool, en Ketevan Shaurumashvili aan de piano. Ze begonnen met de Sonate Grand Duo van Franz Schubert. Dit werk is ook bekend als de vierde vioolsonate en is gecomponeerd in 1817.

Dat was de vierde vioolsonate van Schubert. In een uitvoering door het duo Lisanne Soeterbroek aan de viool en Kitte van Shaoromashvili aan de piano. Ze gaan nu verder met een werk van Robert Schumann. De sonate voor viool en piano nummer 1 in A klein, opus 105.